0: een serie van 38 uitzendingen over deze inwonende leerlingen van Mozart. Na zijn werk voor de concertzender was Thijs muziekjournalist voor de ochtendkrant BN De Stem en schreef hij veel programmatoelichtingen voor het muziekgebouw aan het IJ en Philharmonie Zuid-Nederland. Hij gaf geregeld lezingen, onder andere voor de HOVO, dat is het Hoger Onderwijs voor Ouderen, en hij werkte als redactielid voor het tv-programma De Tiende van Tijl. Bij uitgeverij homeacademy.nl verschenen er 6 luisterboeken van zijn hand, die over Tchaikovsky, Mendelssohn, Saint-Saëns, Haydn, Gershwin en Chopin. Thijs had dus een grote passie voor muziek en inspireerde veel mensen met zijn kennis en programma's. Ook had hij weer een grote liefde in zijn leven gevonden. Zijn geliefde Mieke. Zij is hier aanwezig bij de opname van deze podcast. Hij maakte voor haar talloze cd'tjes met zijn favoriete muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. En zei dan: Mieke, dit moet je luisteren. En hoe vind je dit? Luister daar eens naar. U gaat daar fragmenten van horen. We hadden natuurlijk het liefst Thijs zelf over Mendelssohn horen vertellen, maar volgen nu zijn verhaal aan de hand van zijn favoriete fragmenten. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd er een gedicht gedeeld van William Wordsworth, getiteld I Wandered Lonely as a Cloud. Ik heb een versie, voorgedragen door Jeremy Irons, bewerkt in combinatie met een van zijn lievelingsstukken van Felix Mendelssohn. Albumblad in E mineur, opus 117.
1: I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils.

0: Nou, dit was een van de lievelingsnummers van Thijs.
1: Klopt, zo, ja.
0: En ik had toevallig van de week muziek van Bach gevonden. Van Sebastian Knauer, de pianist. Heel, heel goed, vind ik hem wel. Wat vind je hiervan?
1: Ja, geweldig.
0: Ik ken Mendelssohn helemaal niet goed. Ik heb ooit wel eens een stuk gezongen van Mendelssohn, vroeger. Maar deze kamermuziek ken ik gewoon niet. Thijs, die hadden we ooit willen hebben om wat over Mendelssohn te vertellen bij ons. Maar goed, dat is er niet van gekomen. En nou, het leek me een aardig idee om Mieke te vragen om eens in haar kast te kijken wat zij nog van Mendelssohn heeft. Wat ze van Thijs heeft gekregen, dat vertelde ze. We hebben nog een ander stuk, ook van dezelfde uitvoerder, van Sebastian Knauer. Ook een stuk waar Thijs heel erg van hield.
2: We gaan nu luisteren naar Version Sérieuse in D-klein, opus 54, uitgevoerd door Sebastian Knauer.

0: Nou, Mendelssohn was als een van de weinigen een rijke componist, of afkomstig uit een zeer welvarend en rijk gezin. De meeste componisten zijn niet rijk, behalve Elgar en Poulenc, die hadden een beetje geld. En daardoor worden ze vaak niet voor vol aangezien, die componisten die het zo goed hadden in hun jeugd. Je moest geleden hebben als kind, onder van alles en nog wat, vooral onder armoede. Als telde je niet echt mee. Maar Mendelssohn komt uit een zeer belangrijk geslacht. Niet alleen een bankiersgeslacht, die dus inderdaad rijk waren. Maar zijn grootvader was Moses Mendelssohn. En dat was, we hebben het op het begin van de verlichting. Het ging over tolerantie. Dat was het symbool van het doorbreken van de verlichting. Dat is een heel beroemd toneelstuk, waarin dus die Nathan der Wijze als het ware een symbool wordt, als de vaandeldrager van de tolerante verlichting. En tolerant naar alle godsdiensten toe, ook naar Joden toe. En dat was al een heel belangrijk punt, want de familie Mendelssohn was heel Joods. En deze filosoof Moses Mendelssohn, die was gewoon een beroemde filosoof in die tijd, met een naam, waar dus Lessing later dat toneelstuk over geschreven heeft. Dus hij komt uit een voorname familie in vele opzichten. De kunst werd hoog ingeschat en er was ook geld voor. En dan blijkt uiteindelijk de kleine Felix eigenlijk een soort van wonderkind te zijn in piano spelen. En hij gaat al heel vroeg componeren, al in zijn puberteit. En dan denk ik maar die strijkersymfonieën. Hij is multigifted. Maar vaak weten mensen niet dat hij ook nog een keer ongelooflijk sportief was. Hij was een hele goede tennisser. Hij was een hele goede hardloper. Ik geloof ook hordenloper. En dat tennis kon hij ook goed. Dus hij was multigifted. En hij was ontzettend aardig. En hij was gek op zijn zusje Fanny, die ook heel muzikaal was en behoorlijk veel goed gecomponeerd heeft. En zij heeft een grote rol in zijn leven gespeeld. Zijn vader was op een gegeven moment bankier in Hamburg en wou graag bankier worden in Berlijn. Hij kon de baan krijgen, ze wou hem ook wel hebben, maar dan moest hij wel christen worden, christen zijn. Nou, toen heeft hij zich in Hamburg nog bekeerd tot het christendom, wat toch wel een stap is voor een Jood. En de hele familie werd natuurlijk, Luthers was het toen, hè, allemaal Luthers. En zo is inderdaad ook de jonge Felix opgegroeid als een christen. Zijn vader had er weinig moeite mee. Hij heeft ook het Lutherdom omarmd. Maar het was wel een stap die heel veel mensen wel moeilijk vonden. Het is ook wel indringend om dat te doen. In feite een ander geloof nemen voor een baan. In Amerika is dat heel gewoon. Als je daar een betere baan krijgt, dan moet je ook naar een andere kerk toe. Daar is dat heel gewoon. Maar wij vinden dat een beetje raar. Wij zijn altijd loyaal aan waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: Maar goed, zo is Felix is terechtgekomen in het mooie Berlijn. En daar ging hij dus steeds meer componeren, muziek maken. Hij kreeg als het ware een eigen huisorkestje. Die vuurde zijn symfonieën uit, strijkersymfonieën. En alle kanten werd hij ook wel verwend in de goede zin. En hij trekt veel op met zijn zusje Fanny, die overigens trouwt met een dominee. Dus ze worden echt christen, totaal. En dan is het dus ook dat Jo Felix de Matthäuspassion van Bach herontdekt en ook opnieuw laat uitvoeren. Want het werk was totaal in vergetelheid geraakt. Hij werd ook niet meer, zoals nu normaal, heel vaak uitgevoerd. En hij zingt zelf in de Berliner Zingacademie in Berlijn. En hij weet waarschijnlijk ook met wat geld de dirigent daar, Zelter heette die, zover te krijgen om die Matthäuspassion uitvoeren. Maar die zag dat helemaal niet zitten. Dat was zo'n raar werk. Kijk, die mensen in de beginnende romantiek, hè? Want Mendelssohn is de schakel tussen de barok en de romantiek, hè? Ja. Via de klassieke periode van Haydn en Mozart. Die vonden de muziek uit die barok maar een beetje zielig, een beetje kinderlijk, een beetje primitief. Dus het was een heel grote uitdaging om die muziek nog een keer te laten horen. En Mendelssohn heeft daar wel flink bij geholpen. Hij heeft namelijk heel veel bewerkt van die Matthäuspassion, vooral de instrumentatie. Dus op een gegeven moment doen er zelfs trompetten aan mee en zo. En
1: er zijn er ook uitvoeringen van bekend.
0: Die zeker op CD, staan er een paar. Ja, ja, ja, ja, okay. ja, ja.
1: Dan moet ik eens achteraan gaan, want dat vind ik wel interessant.
0: Ik heb ze wel eens ingezet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik moet ze in mijn
0: archief. Hij heeft de Johannes Persoon ook later aangepakt en ook bewerkt.
1: Oh, heeft hij ook gedaan?
0: Ja, okay. En dan wordt er een alt-aria, wordt er een bas gezongen. En, maar hij zet dus ook andere instrumenten in. Want die instrumenten uit de tijd van Bach, die stonden in het museum.
1: Ja.
0: Die werden niet meer gespeeld, kon niemand meer. Nee. Ze zijn dat vorige eeuw alweer opnieuw gaan aanleren. Voor de trompet was heel moeilijk.
1: Ja.
0: Maar in de tijd van Mendelssohn was dat not done. Dat deed hij. Dat was echt een beetje zielig als je daarmee bezig was.
1: Ja.
0: Dus hij heeft ook tegen de stroom in, tegen de klippen op, heeft hij daarin geloofd. En uiteindelijk heeft dat dus tot die enorme Bach-renaissance geleid. Tot Nani Matthäus Passion, waar heel de wereld voor viel. Vooral de grote christelijke koren, die hadden prachtige muziek om te zingen. Tot in Amerika was die Matthäus Passion een kraker.
1: Maar eigenlijk raar dat hij... Dus hij zit in de romantiek eigenlijk.
0: En, ja.
1: Hij, en toch, door hem wordt er teruggegrepen op de muziek daarvoor.
0: Ja, omdat hij die muziek zo ontzettend goed vond.
1: Ja.
0: Zeg, dit stop, dit gaan we niet,
1: niet
0: onderschatten. Maar het was tegen de stroom in, maar we zijn ook door zijn geld heeft hij dus gezorgd dat die Matthäus Passion in Berlijn, dus ongeveer een eeuw daarna, werd uitgevoerd in die ziekenacademie. En dan zat het hele hof en alle aristocraten uit Berlijn. En toen ging die Matthäus Passion een zichttocht beginnen in de hele wereld.
1: Ja.
0: En toen is daarna die Bach-renaissance begonnen. Met het oprichten van de Bach-gezelschap, die al zijn werk is gaan uitgeven, al die cantates.
1: Ja.
0: Hadden stapel.
1: Dus hij is inderdaad toch wel de pusher geweest van Bach.
0: Volledig.
1: In de muziek.
0: Zonder Mendelssohn hadden wij geen Bach gehad.
1: Nee.
0: Hij was gewoon verdwenen ergens in het archief.
1: Ja, ja. Eventjes terug naar de muziek die we via Mieke hebben gekregen. Ja. Waar zij mee in aanraking is gekomen met Mendelssohn.
0: Uitgekozen
1: door Thijs.
0: Geselecteerd en echt. Hè?
1: Het leuke is dat ik hier weer Quatuor Ebène tegenkom.
0: Ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik die opnames maakte van Haydn met Thijs. En wilde die per se muziek van dat kwartet.
0: Ja.
1: En het grappige is, ik kon het niet meteen vinden. Het werd echt wel een beetje geïnteresseerd. Nee, het moet echt dat kwartet zijn. En dat vond ik natuurlijk ook. En dat is allemaal goed gekomen. En we gaan even een stukje luisteren naar het stringkwartet nummer 6 in F mineur, opus 80.

0: Mendelssohn is 38 geworden. Toen hij jong was, kreeg hij dus al het...
1: Het nodige mee.
0: En hij kreeg Matthäus-Passion in handen.
1: Als kerstcadeau. Zijn oma vroeg, en Felix, wat wil je onder de boom hebben? Ja. Ach, oma, zei de Matthäus-Passion. En toen hebben ze hun handgeschreven, de hele Matthäus-Passion laten uitschrijven als cadeautje voor Felix.
0: Ja, en dus dan krijg je dus op een gegeven moment dat hij meemaakt dat Bach een soort revival wordt.
1: Nou, dat heeft hij niet helemaal meegemaakt.
0: Dat heeft hij niet meegemaakt?
1: Nee, dat was hij al dood. Maar hij heeft het ingezet.
0: Ja, ja.
1: En hij heeft Matthäus Passion een paar keer uitgevoerd. En de Johannes Passion. Cantates weet ik eigenlijk niet zo. En het was zo leuk dat bij al die uitvoeringen door Mendelssohn van Bach, die zat er achter het orgel in een Johannes Brahms.
0: Oh. Ze kennen elkaar allemaal daar.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien toch wel even iets over dat kwartet. Een betere uitvoering ken ik niet dan Quatuor Ribbon. Dat heb je wel gehoord. Het is heel hartstochtelijk, dramatisch.
0: Ja.
1: Tegen tragische aan.
0: Accenten.
1: Accenten. Het gaat je door merg en been. En terwijl eigenlijk Mendelssohn natuurlijk vooral bekend en geliefd is om zijn Jan Montre opgewekte, optimistische, positieve muziek. Neem nou dat vioolconcert, neem nou de Italiaanse symfonie, padam, pam, padam, papadam, padam, dat gaat. Ja. En de mensen kennen hem vooral daarvan. En de bruiloftsmars natuurlijk. En dit is een en al hartstocht en tragiek. En wat speelt er nou? Het is weer een biografisch stuk wat dat betreft. Een paar maanden daarvoor is zijn zusje Fanny overleden. En dat vond hij zo erg dat hij eigenlijk, nou, wat vaker gebeurt ook in partnerrelaties, dat dan de partner ook een paar maanden na het sterven van de partner ook zelf sterft. Dus daarom is hij waarschijnlijk toch zo vroeg overleden. Zijn hart was gebroken door het wegvallen van zijn geliefde zusje Fanny. En daar in dat teken moet je deze muziek ook horen. Maar het is een van de meest ingrijpende strijkkwartetten die ik ken. De Opus 80 van Mendelssohn, ja.
0: We gaan weer naar een stukje luisteren en dat is het stringkwartet in E mineur. Opus 44-2.

0: Het is wel mooi door deze keus die we aangeboden krijgen van Mieke, dat we een beetje andere Mendelssohn horen dan we zo gewend zijn. Hier de meer dramatische Mendelssohn. Het is natuurlijk, het zal wel op de cd staan, maar het is natuurlijk een strijkkwartet in E klein. Dat beroemde Leipziger strijkkwartet. Nou, die kunnen dat ook erg goed.
1: Dit was ook de favoriete uitvoering van Thijs.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja, dat is een heel goed kwartet. En ja, dus het is heel mooi om eigenlijk die andere kant van Mendelssohn te horen. Dat hij wel degelijk in staat was om tragische en melancholieke stukken te schrijven. De meeste mensen kennen natuurlijk wel zijn hybride ouverturen. En de Schotse symfonie die begint ook als het ware toch met een soort van melodramatiek erin. Maar hij is vooral bekend door die opgewekte stukken. En dat is ook wel eens fijn, omdat hij natuurlijk een mooie jeugd heeft gehad. Hij had weinig trauma's, om het zo te zeggen. En veel componisten hebben natuurlijk allemaal strijd te laten horen. Neem nou een Tchaikovsky of vooral een Beethoven. En dus met Mozart, die had ik ook een mooie jeugd in feite. Het is wel eens goed om de andere kant van Mendelssohn te horen. Dan krijgt ze een mooi beeld van Mendelssohn. Een beter beeld dan de meeste mensen hebben.

0: ik heb de laatste dagen alleen maar naar Mendelssohn geluisterd. Mm-hmm. En er zat ook een prachtige, ja, een soort piano-cello combinatie. Mm-hmm. Dat is het. De concertante, opus 17. En dat zijn allemaal hele korte stukjes. Okay. Hele vrolijke, korte, snelle stukjes. En dat vind ik ook weer zo fris eigenlijk.
1: Ja, maar dat is weer de handtekening van Mendelssohn.
0: Ja, en dan vind ik het toch wel bijzonder dat hij dus zo'n grote ontdekking doet als Bach eigenlijk. Ja. Hij ontdekt Bach, herontdekt Bach.
1: Ja.
0: Maar hij laat zich daar niet door beïnvloeden, want hier hoor je geen Bach in.

0: Nou, geen Bach. Het zit allemaal heel goed in elkaar, die muziek van Mendelssohn. Ongelooflijk sterk qua compositie, hoe het in elkaar zit. Ja. Dat is natuurlijk toch de kracht van de barok, met de structuur van de barok. Dat heeft hij wel meegenomen, hoor. Hij heeft natuurlijk ook best wel geleden onder antisemitisme, hè, Felix. Hij en zijn zusje Fanny zijn een keer voor de deur in Berlijn in elkaar geslagen, omdat ze Joods waren. Dat vond hun vader zo erg dat hij verhuisd is naar een chique buitenwijk van Berlijn. Hij wou niet dat dat nog een keer gebeurde. Dus ze hebben wel degelijk geleden onder antisemitisme. Of zijn muziekuitvoeringen daardoor ook moeilijker gingen, dat weet ik niet. Dat is later bij Mahler wel heel erg gebeurd. Die werd ook niet geen dirigent omdat hij Joods was, dat is een heel verhaal. Maar hij heeft wel iets meegekregen van het antisemitisme. Maar omdat ze zo heel duidelijk protestanten, Luthers waren, is dat misschien toch wel meegevallen. Dus wat dat betreft heeft hij het goed gehad.
1: Ja. En hoe zit het met zijn zus? Want zijn zus was ook componist. Fanny?
0: Ja, maar niet officieel. Hè? Dat haar vader, hun vader vond het maar niks. Dan kan je geen boot mee verdienen, kind. Dat kan je toch niet. Ja. Vrouwen kunnen toch niet componeren? Wat denk jij nou? Laat het nog maar aan je broertje over. Maar Felix, die hoorde wel hoe goed het was. En heeft het ook gepusht en gebruikt. Zij voerde ook werken van hem uit over de hele wereld. Onder andere in Nederland zijn ze geweest.
1: Samen?
0: Ja, ja. In Rotterdam, geloof ik, ja.
1: Maar zij gaf niet zelf de muziek uit, dat deze onder zijn naam.
0: Vaak wel.
1: Is het ook duidelijk geworden wat van haar is en wat
0: van hem? Jawel, dat kunnen ze er zo uit halen, ja.

0: Ik krijg een beetje de indruk dat hij met name ook veel instrumentale muziek heeft geschreven. Ja. Ik bedoel, Bach die heeft zich toegelegd op 250 vocale werken. Mm-hmm. En daar is hij grotendeel van zijn leven mee bezig geweest.
1: En Duitsers kamermuziekwerken.
0: En natuurlijk ook dat, maar er zijn andere componisten die heel veel meer geproduceerd hebben. In al die strijkkwartetten, bijvoorbeeld Haydn. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel er wel niet zijn. Oh. Als ik nou deze mooie cello...
1: Ja, prachtig. Sol Gabetta is dat, ja. Voor de liefhebber die het prachtig speelt met Bertrand Chamaillou. Op ja. De piano, heel goed koppel.
0: Ja, Bach die heeft wel cello-suites.
1: Zo. Altijd, in de basculture ja. Zit altijd cello.
0: Tuurlijk. Maar ik bedoel, echt zo'n strijkkwartet, dat heeft hij...
1: Dat was nog niet uitgevonden.
0: Nee, dat was nog niet.
1: Daar hadden we Harding voor nodig.
0: Nou, wat is dan het verschil tussen dat barokke, daar was het nog niet uitgevonden?
1: Gewoon zijn vorm.
0: Ja.
1: Hoe je iets, precies. Stemmen verdeelt of wat
0: maar
1: voor
0: maar heeft dat te maken met de romantiek?
1: Nee, vind ik niet. Want in de klassieke periode, Mozart en Haydn, is eigenlijk pas het strijkkwartet uitgevonden. Die hebben gezegd, een orkest is veel te veel gedoe. Doet dit klein, 1 viool, 2e viool. Dan heb je eigenlijk de hele lijn, de hele range van de viool bij elkaar. Een cello en daartussenin een altviool. Als het was scharnier, dan heb je eigenlijk alles wat je in de orkest hebt.
0: Dus het formaat eigenlijk.
1: Ja,
0: van
1: die vier mensen.
0: Dus dat kun je ook in een rijke luiskamer.
1: Ja, het was vooral voor de huiskamers. Ja. Want ja. De mensen met de mooie kamer daarvoor, die betaalden het beste. En Beethoven heeft daar eigenlijk totaal van geleefd. En nou juist Mendelssohn had dat niet zo nodig. Dus vandaar dat hij ook heel snel al die strijkerssymfonieën ging schrijven. Ja, dat waren gewoon 20, 25 strijkers bij elkaar. Moet je wel weer betalen, hè? Mm-hmm. Nou, dat was geen probleem. En daarom is Mendelssohn ook veel eerder begonnen met symfonieën schrijven dan bijvoorbeeld een Brahms. En Mendelssohn heeft natuurlijk toch met zijn Elias en een paar andere vocale werken ook heel erg mooie dingen gedaan. Ja, dat moet je niet onderschatten. Maar het geheel van zijn oeuvre, zijn symfonieën en de concerten toch wel het mooiste, het bekendste. Zijn topwerken. Het vioolconcert is het vioolconcert van Mendelssohn. Het is nooit geëvenaard. Dat is romantiek.
0: Ja, dat gaan we ook in de volgende aflevering beluisteren. Ik heb hier nog een stukje. Mm-hmm. Ik laat het even...

0: Ja, prachtig. Ik vind het echt de handtekening van Mendelssohn. Het vloeit, je gaat erin mee. En er is dus geen wanhoop en ook geen echte strijd in. Het is gewoon heel menselijke, lieve muziek. Klinkt een beetje stom, maar het is wel aangename muziek. Die heel erg warm is en ook heel sterk intiem. Het komt heel dichtbij. Zeg ik dat goed? En ja, de componisten als Beethoven en Bartok en later natuurlijk ook Stravinsky, die hebben natuurlijk allemaal veel meer strijd in hun leven gekend. En Shostakovich, het is allemaal treurnis en ellende. Hè?
1: Ja, dat hoor je ook.
0: Dat hoor je ook allemaal aan die muziek af. Ja. En hier zit dat niet in. En toch is het niet oppervlakkig, helemaal niet. Het zit mooi in elkaar, het komt dichtbij vooral. Ja.
1: Ja.
0: En ik vind dus die kamermuziek van Mendelssohn heel erg onderschat. Ik ben natuurlijk zelf gek op het eerste trio. Bom, bom, ja, dat is ook echt muziek waarmee ik zou willen opstaan en gaan slapen.
1: Het is omhullende muziek. Is
0: omhullende, dat zeg je aardig. Ja, ja zeker, ja. Ja, omarmende, mooi woord, omhullende muziek. Hè? Ja. Mieke is met ons eens.
2: Ja, heel mooi.

0: Dit is ook wel weer een moodmaker. Je raakt in een bepaalde mood hierdoor.
1: Mm-hmm. En wat voor soort mood is dat?
0: Ja, ik krijg een associatie van een... Ja. Ga je gang. Klinkt een beetje raar. Een geurkaars.
1: Nou, jezus. Dus ze werkt ook op de zin.
0: Een moodmaker. Je raakt in een bepaalde mood hierdoor.
1: Mm-hmm. En wat voor soort mood is dat?
0: Ja, ik krijg een associatie van een... Ga je gang. Klinkt een beetje raar. Een geurkaars.
1: Nou, jezus. Dus ze werkt ook op de zintuigen.
0: Ja.

0: Sing Joem Man Joem, een compositie van Hans Leinders, gezongen door zijn koor Studium Chorale. Hans Leinders is dus stadscomponist van Maastricht.
1: Je koos voor het ensemble Organum, Marcel Perez. Is het bij het Gregoriaans wat jou betreft zo dat er hele grote verschillen zijn in uitvoering door het ene of het andere ensemble?
2: Ja, totaal.
1: Toch wel?
2: Ja. Ik ben zelf natuurlijk helemaal opgegroeid in eerste instantie in het Solem-idee. Hè? Dus met ik tussen en Domokkero en hè, als jonge eigenlijk al. In mijn opleiding als kerkmuzikus ben ik dan vrij snel toch ook in aanraking gekomen met de semiologie. Waar ook heel veel aan gestudeerd is. Dus ik heb daar bij Alfons Curris in eerste instantie gestudeerd. En daar zat altijd nog ook altijd, wat doen we nou met het quilisma? Wat doen we met de kwarttonen? Wat doen we met die uitvoeringspraktijk? Hè? Dat zie je natuurlijk ook nu, hè, met ensembles. Van hoe ga je de renaissance muziek uitvoeren? Daar is natuurlijk, je hebt dan, zou ik maar zeggen, de Tellus Scholars. Heel strak, heel schoon. Mm-hmm. Geen vita en wat dan ook. En je hebt onze Belgische club, goed weet u nou, met...
1: Ja, Grand Lavoie.
2: Grand Lavoie.
1: Met
2: de Björn Schmelzer. Dus, die dingen, dat heb je dus in het Gregoriaans ook een beetje. Ja.

0: Ik zal dat nooit vergeten. Het was een uitzending. Dat is lang geleden ook. Daar ging het over het Gregoriaans uit Aleppo.
1: Ah ja. Ja.
0: En daar zit gewoon een ononderbroken traditie van gewoon dat zingen. En ook bij Marcel Perez heb je dus ook die mensen die uit die Griekse traditie of uit die traditie komen van dat Midden-Oosten, die eigenlijk op een hele andere manier versieren en die muziek anders gaan zingen. Hè. En naar die voorbeelden ben ik ook gaan luisteren. Dus meer vanuit de etnomuzikale insteek. Ja. En ik heb dus eigenlijk bij Perez veel meer het gevoel dat het geworteld is in die traditie van die plek.
1: Ja.
0: En wat natuurlijk bij ons is gebeurd, wij hebben natuurlijk een hele mooie gladgestreken Gregoriaans gehoord. Wat voor mij nog altijd ook wel zijn charme heeft met vooral ook de vrije ritmiek, vooral ook het ongrijpbare.
1: Mm-hmm.
0: Het is altijd liturgisch. Het is nooit muziek die omdat iemand mooi zit zingen. Nee, het is altijd liturgisch doel. Dat heeft me altijd enorm geïntrigeerd. Dus dat kan me nog altijd, kan ik daar heel erg van genieten. Maar dan die intonatiedingen, dus wat ik zei, kwarttonen. En ik was altijd gefascineerd door die andere kleur.
1: Ja.
0: En als je dus nu dit soort dingen hoort, of Saint-Marie Kérouse, ja, dan denk ik, dit is volgens mij, ligt voor mij veel meer ook nog bij die. Ja. En ik weet, het is ook een beetje vloeken in de kerk, maar we hebben daar het antwoord niet echt op, omdat wij zijn losgegaan van die traditie. Pas in de 19e eeuw zijn ze weer begonnen om, ja, te gaan dat Gregoriaans weer opnieuw te gaan zingen. En dan ga je luisteren naar die monniken die dat heel mooi zingen. Maar als het dan op een bepaald moment boven DS gaat, dan gaan ze allemaal helemaal in het kopregister zingen. Dus nog gegarandeerd dat die dat nooit gedaan hebben in die oude traditie die daar staat. En dan krijg je het Gregoriaans wordt een beetje onthecht. Het wordt dan heel erg vergeestelijkt.
1: Ja.
0: En dat heeft niet zo helemaal mijn voorkeur dan.
1: Ja.
0: Dan ben ik toch liever weer van het lijfelijke en het aardse eigenlijk.

0: Je hebt een gedicht, een bestaande tekst. Wat is dan voor jou als componist belangrijk? Je zei er straks ook al, als je voor amateurkoor schrijft.
1: Mm-hmm.
0: We hebben heel veel goede amateurkoren
1: in Nederland. Ja, zeker.
0: Dan moet je toch een beetje rekening houden met wat haalbaar zal zijn, hè, voor niet-professionele.
1: Zonder meer, ja.
0: Ja. Maar je hebt ongetwijfeld ook in elk koorstuk dat je bepaalde aandachtspunten hebt. Verstaanbaarheid van de tekst. Momenten waarop er ook even adem gehaald mag worden, bijvoorbeeld. Het bereik van de stem, enzovoort. Mm. Hoe pak je dat aan als componist? Heb je een soort meetlat of zoiets dergelijks?
1: Weet je, dit is natuurlijk als je heel veel muziek, of je nu zingt of speelt. Hè, dus een violist die feitelijk nooit hoeft te ademen. Maar eigenlijk zijn we altijd bezig met frasering. Dat is gewoon een wezenlijk ding. En vaak is het zo, wat wij ervaren als een muzikale frase, is een frase waarin we ook die adem voelen. Hè, als iemand mooi speelt, zeg je, ja, mooi, die heeft veel, zit veel adem in dat stuk, daar zit rust in. Nou, of dat nu gezongen of gespeeld is. En als het natuurlijk met staggering breath, hè, dat heb je ook wel, dat het door moet gaan, dat kan ook. Dan moet je als componist voor kiezen, hè, dat je die gewoon die enorme lange lijnen laat doorgaan. Ja, ik hou heel erg rekening met de ambitus. Ik hou heel erg rekening met mate van dissonantie. Maar ik merk ook wel, om moeilijke dissonante kleuren te zingen, zelfs clusters en dergelijke te zingen, dat is voor amateurs ook mogelijk. Je moet alleen weten hoe je er naartoe gaat. Dus als je één toon hebt die als startpunt gaat om een cluster te zingen, is het geen probleem. Als je die toon niet hebt en je gaat meteen die cluster in, nou, dan gaat niemand gaat dat lukken. Dus als je daar heel beetje slim mee omgaat, dan kun je de meest dissonante klanken heel snel heel safe krijgen. Ik vind dat, ik bespeur bij veel componisten dat ze daar niet mee bezig zijn. Met name bij koor. Kijk, bij een orkest is het gewoon heel anders. Of een piano, je doet die toetsen, klaar is Kees. Je hebt de greep, je hebt de streek, je weet waar je moet zetten. Maar een zanger moet vooruit denken, die moet hem horen, innerlijk horen, en dan moet hij hem zingen. Dus dat is gewoon wel een moeilijk ding. En dan zie ik soms, denk ik, oh jongens, ik kan het. Dat kun je met één extra nootje, is er niets aan de hand. Dus wat ik dan heel vaak gebruik, zijn dan ook van die steunnoten, die ik de koren laat intekenen, die ze daarna weer mogen eruit gooien. Maar dan kun je moderne composities wat sneller op zijn plek zetten. Ik vind symbolistische dichters altijd heel prettig. Omdat dat refereert een beetje aan die droomwereld. En dan komen voor mij, komen altijd wat meer de Franse kleurtjes zo om de hoek. Ik hou daar wel van. Ik ben meer dus van de Debussy en Ravel dan van Reger en Nepomuk David, om wat te noemen. Maar dat vind ik mooi. Dan kom ik echt op het vlak van welluidendheid, volheid, slankheid ook, delicates, delicate klanken. Daar hou ik dan wel van.
0: Ja. Is dat ook waar je met jouw koor, Studium Chorale, je op richt? Op dat, nou, eigen tijds repertoire?
1: Veel, hè? Ja. Maar in mijn eigen werken, ja, toch meer, ik denk meer Frans geïnspireerd dan Duits. En dat zit ook wel een beetje door die, toch dat Gregoriaans waar we het straks over hebben, die modale onderlaag, die ademt ook altijd mee, denk ik.
0: Ja. Heel bijzonder stuk ook, wat je op je lijst had gezet, wat door jullie is uitgevoerd, van die Engelse componist, Derek O'Regan.
1: Oh ja.
0: Ik geloof een Indiaanse moeder en een Ierse vader, zoiets dergelijks. Hè?
1: Ja.
0: En daar proef je zoveel invloed in.
1: Waanzin, hè?
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Vond ik ook een magistraal stuk, moet ik zeggen, de eerste keer toen ik het las, denk ik zo. Dit is echt een saag, hè? Het is echt een groot verhaal, lang stuk. En het is wel zo'n stuk waar ik met bijzonder veel liefde aan terugdenk. Omdat het ook een, ik moet dan ook denken aan een beetje aan Le Vin Arbé van Martin. Ook zo'n saga die uiteindelijk, en dit is ook zo'n groot verhaal uit die oude volksverhalen, blijft dat overeind, hè? Met veel dingen die je terugvindt in allerlei verhalen die dan de ronde doen. Wat ik daar bijzonder bijzonder mooi aan vond, was ook de duur, de lengte. Dus dat je zo'n stuk kunt schrijven als componist en dat het dat je daarna blijft luisteren. Ik vond dat een magistraal werk, ja.

0: Je hoorde Hans Leenders en zijn muziekkeuze, een gedeelte was dat, uit een eerdere aflevering van deze podcast. Ook vorig jaar al uitgezonden, een veel uitvoeriger interview dan hier te horen is, met Angela de Weijer.
1: Angela, Miss Mielievold.
2: Ja.
1: Dat is een naam die je al heel lang gebruikt, hè, als artiesten.
2: Nou, eigenlijk al vanaf mijn afstuderen in Tilburg, zo rond 2011... bouwde ik zelf kleine apparaatjes en specifiek te zijn binaurale microfoons om mijn afstudeerwerk destijds te realiseren. Dus toen dacht ik, oké, kleine dingen solderen en ik maak dingen, oké, Miss Mielievold klinkt wel goed.
1: Ja.
2: Dus toen heb ik daarvoor gekozen en ik soldeer inmiddels niks meer, maar de naam is blijven plakken.
1: Angela, je woont in Eindhoven en je bent stadscomponist van Heerlen.
2: Ja,
1: vertel eens.
2: Klopt. Ja, ik ben vorig jaar rond deze tijd kreeg ik een telefoontje van mijn collega Germaine Seistermans. Die werkt bij Intro In Situ, productiehuis voor nieuwe muziek in Maastricht, al 40 jaar. En zij vroeg mij toen van, hoe zou je het vinden om stadscomponist te worden van Heerlen? En toen ben ik in september 2024 officieel gestart.
1: Heb je vragen gekregen of opdrachten of dingen? Zou je als stadscomponist dit of dat willen doen voor Heerlen?
2: Ja, zeker. Eigenlijk al vrij snel. Want ik had een fijne aftrap op Cultura Nova. Waarin ik eigenlijk met een inaugurele performance en een vraaggesprek kennis heb gemaakt met de inwoners van Heerlen. Dus er was best wel veel aandacht. En toen kreeg ik al een aantal vragen om onder andere voor het Heerlense Ondernemersfonds een stuk te maken voor hun lustrumviering. Voor de herdenking van de mijnsluiting, 50 jaar heb ik al een stuk mogen maken. Dus mensen weten me wel te vinden en het is nu ook de bedoeling om met Heerlen Noord aan de slag te gaan. Dat is natuurlijk een wijk die best wel wat aandacht verdient. Dus dan echt met in de wijk actief te zijn vind ik eigenlijk ook wel heel leuk.

0: Hoe zou je jouw compositiepraktijk omschrijven?
1: Ja, mijn compositiepraktijk die begint toch heel erg bij de grondtoon. Dus in die zin ligt tempo. Ja, er zijn al minder noten dan een Bach bijvoorbeeld. En ja, ik heb ontdekt dat dat voor mij... Ja, dat was echt het begin voor mij om te gaan starten met componeren. Dus het begint eigenlijk toch altijd met die drone of met die grondtoon. En dan ontstaat er meer een atmosferisch... Een klanktapijt. Ik heb vaak beelden in mijn hoofd die ik dan probeer na te bouwen. Een soort van wereld.
0: Waar is dat vandaan gekomen? Dat je daarin geïnteresseerd raakt? Dat drone verhaal, zeg maar.
1: Poeh. Ja, ik denk dat... Eigenlijk zit het er al heel lang in. Ik krijg altijd een beetje een kippenvelletje van... muziek waar grondtonen in zitten, of het nou afkomstig is uit Schotland, Australië, India, Mongolië, et cetera. Ook met synthesizers ligt natuurlijk bij mij een hele duidelijke link. En ik zing ook wel eens mee met airco's op straat of zo, weet je wel, dat je... Een of andere industrieel geluid, daar zit gewoon een hele rijkdom aan klank in. Dus ik zoek het eigenlijk in het... niet-muzikale ook ergens.
0: Ja. Was er veel muziek bij jullie thuis?
1: Er werd altijd wel platen gedraaid. Mijn moeder is heel muzikaal mens. Dus die heeft heel veel meegegeven. In die zin liet me naar allerlei dingen luisteren. Ja. Als ik mijn middagdutje deed vroeger. En er was ook altijd een piano in huis. En zij speelde ook dwarsfluit.
0: Oké.
1: En mijn vader die heeft de andere kant. Die draaide Johnny Cash... En The Doors en Elvis en Glenn Miller, hele andere muziek, selectie. Maar er was wel altijd iets te beluisteren bij ons. Ja.
0: In jouw lijst staan best een paar dingen waarvan ik denk, volgens mij is dat afkomstig van platen die zijn uitgebracht ruimschoots voordat jij geboren was.
1: Klopt, ja.
0: Zoals, en ik zit daar meteen aan te denken vanwege die drone belangstelling die je hebt. Dat nummer van David Bowie, wat afkomstig is van...
1: Van Low. Nee, dat is dus dat is wat mijn moeder voor me draaide.
0: Oh ja?
1: Ja. Dus, okay. En ik weet nog ook nog... een aantal van die platen uit haar collectie zijn gewoon steengoed. Mm-hmm. En heel divers. En ja, die B-kant van Low is natuurlijk in Berlijn... samen met Brian Eno heeft David Bowie daaraan gewerkt. En ja, dat hele sombere en bijna atmosferisch duistere... Ja, maakte wel echt een indruk op mij ook als kind. Dus ergens heel vroeg is het wel begonnen.

0: Joe Jackson, Real Man.
1: Ja.
0: Ongeveer uit dezelfde tijd, schat ik.
1: 82, ja. Als ik me niet vergis. Ja, is ook van mijn moeder eigenlijk afkomstig.
0: Wel weer hele andere muziek. Dat is gewoon echt recht toe recht aan. Nou, ik wil niet zeggen vrolijke popmuziek.
1: Ja.
0: Hè, maar wel met een leuke sarcastische ondertoon in de tekst ook.
1: Heel humoristisch eigenlijk. Ja, een iconisch album in mijn leven. En er staat in de binnenkant, als je de plaat hebt, staat een prachtige foto in van de studio waar het is geproduceerd. Want er zijn zoveel details te zien. En als kind zat ik gewoon naar die plaat luisteren, had mijn moeder dan voor me opgezet. En dan aan de binnenkant van die hoes en dan die instrumenten bekijken en die muzici en die lollies die daar liggen. En dan weer een schroevendraaier en een pakje snaren. En, ja, een magische wereld.

0: En jouw beeldende opleidingen, werkt die door in wat je nu doet? Beschouw je jezelf als multidisciplinair artiest?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik moet zeggen dat echt de beeldende kant is wel... Ja, het is heel lang geleden dat ik echt iets heb gemaakt wat je kan klassificeren als dit is beeldend werk. Toen ik studeerde in Tilburg heb ik gestudeerd, docentenopleiding beeldend gedaan. En in Tilburg maakte ik eerst films. Mm-hmm. Ik had bedacht van, dit vind ik mooi materiaal. Ik schilderde er eerst nog bij, dat heb ik losgelaten. Aha. Films gaan maken en heel uiteindelijk is eigenlijk het bewegende beeld eraf gevallen. En is de soundtrack, de filmmuziek is ergens overgebleven. Dus ik bouw eerst in mijn hoofd een soort van set, iets visueels. Mm-hmm. En dan maak ik dus de soundtrack erbij. Dus dat is hoe ik werk. Maar ja, ergens ben ik ook nog steeds een filmmaker. Alleen film ik niks.
0: Over film gesproken, hè? Je hebt ook filmmuziek op je lijst staan. Van Ennio Morricone, niet tenminste. En zeker een van de beroemdste filmcomponisten uit de afgelopen eeuw, zeg maar. Wat spreekt je daarin aan? Want dat is toch wel weer, denk ik hoor, een hele andere wereld dan de drone-wereld waar jouw werk zich afspeelt.
1: Ja, wel een goede vraag eigenlijk. Ik heb de soundtrack van Marco Polo gekozen. Niet zo bekend werk van Morricone. Nou, daar zit gewoon heel veel in die muziek. Dus het gaat natuurlijk over een reis van Venetië naar het oosten. En je hoort gewoon het landschap eigenlijk veranderen naarmate de... Als je die plaat gewoon integraal luistert, die serie heb ik pas jaren later gezien, dan ben je getuige van die reis. Ja. Dus die plaat die is ook nergens bijna te beluisteren.
0: Okay.
1: Hij staat op YouTube, een of andere upload met ook van een plaat geript, want er zit een tik in anders is dan op de plaat bij ons thuis vroeger, zeg maar.
0: Okay, ja.
1: Zo gaat dat, hè, als je vinyl als referentiekader hebt.
0: Heb jij vinyl als referentiekader? Is dat voor jou, zoals die platen van David Bowie en Joe Jackson?
1: Ja, voor specifieke albums heb ik zeker vinyl als uitgangspunt, ja.

0: Je bent ook DJ. Ja. Vaste DJ, zelfs hier in Eindhoven.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb dankzij Rare Radio ben ik eigenlijk daarmee begonnen. Kon ik ook terecht in de studio en had ik de kans om met apparatuur te oefenen. En van andere mensen hier uit de lokale DJ-scene te leren. Mensen met veel ervaring die al op feesten draaien. En ik heb een levenslange liefde voor elektronische muziek. En ik heb nog steeds heel veel dat ik ook zelfgemaakte field recordings inzet. Of als sample, of als basislaag.
0: Dat kan dan elk soort geluid zijn wat jou maar weer inspireert? Of...
1: Ja, nu in Heerlen ben ik ook bezig om geluid op straat op te nemen. Natuurlijk geluid van de mensen, bijzondere gebeurtenissen. En dat verzamel ik allemaal en kan later weer terugkomen in een stuk. En ik ben heel blij dat je nu van die kleine apparaten hebt. Dat je niet met zo'n enorme koffer met een band...
0: Zoals hier in Eindhoven een jaar of 70 geleden moest worden gewerkt. Ja. Ook daar heb je een voorbeeld van in je lijst staan, hè?
1: Klopt.
0: Dit Balton en Tom Disseveld.
1: Ja, dat zijn toch mijn homeboys een beetje. Ik woon op Strijp S. Is echt letterlijk op een steenworp afstand waar die vleugel van het Philips Natlab stond. In de jaren 50 waren Rijmakers en Disseveld aan het experimenteren waren met toongenerators en bandopnemers. En waar ze toch die vroege elektronische muziek ook pionierden op hun hele eigen manier. En volgens mij zat in de kamer naast hun, werd daar...

aber den gewünscht haben damals. Thank you.

Ktoś wychodzi, więc poczekaj.

Goedemorgen, dit is tot 10:00 de ochtendeditie van de Concertzender met vandaag klassieke namen zoals Telemann en Gabriel Fauré, maar ook de wat minder bekende namen als José Marín, gitarist en componist uit Spanje. We openen met een cantate van Georg Philipp Telemann, Nun komm der Heiden Heiland. Cantate voor 3 vocale solisten, sopraan, tenor en bas en orkest. Met verder de Gutenberg-solisten en Neumeier-consort, allen gedirigeerd door Felix Koch. Een cantate dus van Telemann.

Nun kommt der Heidenheiland, eine Kantate von Georg Philipp Telemann mit der Gutenberg-Solisten und Neumeier-Konsort, geleid door Felix Koch. De drie vocale solisten, dat waren de sopraan Annemarie Pfahler, de tenor Fabian Kelly en de bas Hans-Christoph Begemann. José Marín was een 17e-eeuws Spaans barok harpist, gitarist en componist die bekend stond om zijn wereldlijke liederen. Hij was priester en ook voorzanger van de koninklijke kapel onder koning Felipe IV. Van hem, van deze Marín en ook van Santiago de Murcia, een andere Spaanse componist, een aantal stukken door de sopraan Isabel Alvarez en gitarist Carlos Oramas.

muziek van een aantal Spaanse componisten uit de 17e eeuw, zoals Santiago de Murcia met de sopraan Isabel Alvarez en gitarist Carlos Oramas. In de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Verder met onder andere een lied van Gabriel Fauré en een sonate van Robert Schumann. Dat lied dat is La Bonne Chanson, opus 61, voor tenor, begeleid door piano, contrabas en strijkkwartet. Je hoort de tenor Nicky Spence met onder andere pianist Julius Drake. La Bonne Chanson van Gabriel Fauré.

Gabrielle Fauré schreef 6 liedcycli. Dit was er één van. La Bonne Chanson uit 1894. 9 liederen uit zijn opus 61 met de tenor Nicky Spence, pianist Julius Drake, contrabassist Tim Gibbs en de leden van het Piatti Quartet. Ook uit de 19e eeuw komt componist Robert Schumann. Hier is zijn sonate voor viool en piano nummer 2 op 121. Een uitvoering wordt dit met violiste Alina Ibrahimova en pianist Cédric Tiberghien. Sonate dus van Robert Schumann.

De tweede sonate voor viool en piano uit het opus 121 van Robert Schumann. Met de Russisch-Britse violiste Alina Ibrahimova en de Franse pianist Cédric Tiberghien. In de ochtendeditie van de Concertzender, elke morgen van 7 tot 10. Na een pianosonate van Beethoven volgt straks muziek uit Zuid-Amerika. Uit bijvoorbeeld Peru van Chabuca Granda en van de Braziliaan Antonio Carlos Jobim. Alle informatie, de speellijst dus, die vindt u op onze website concertzender.nl. Tijd voor de Roemeense pianist Christian Sandrin. Op de nu volgende recent uitgebrachte cd in maart 2025 speelt hij de sonate voor piano nummer 30 van Ludwig van Beethoven. Hier is dus pianist Christian Sandrin.

Van een recent uitgebrachte cd, deze opname van Beethovens pianosonate nummer 30 in E groot door Christian Sandrin, Roemeens pianist die ook actief is als dirigent. In de ochtendeditie hier bij de Concertzender een aantal bewerkingen van Zuid-Amerikaanse componisten als Chabuca Granda en Antonio Carlos Jobim. Bewerkingen voor altviool, blaasinstrument, contrabas en piano. Met onder meer de pianiste Anna Federova. U hoort om te beginnen La Flor de la Canela van de Peruaanse Chabuca Granda. Ook dit een recent verschenen cd.

componist en pianist, actief eind 18e, begin 19e eeuw. Hij studeerde met Beethoven, werkte ook als dienstsecretaris en schreef een Beethoven-biografie. Hij schreef bijvoorbeeld veel kamermuziek. Hier is zijn pianotrio, opus 153, door het Egmont-trio.

Dat was het pianotrio opus 143 in C-klein van Ferdinand Ries door het Egmond Trio, dat in 2019 werd opgericht in Berlijn en speelt op historische instrumenten. Als slot ook van de ochtendeditie van vandaag, deze week samengesteld door Sam de Jong, bedankt aan Muziekweb. Voor de volledige speellijst van deze 3 uur gaat u het beste naar onze website concertzender.nl. Morgenochtend vanaf 7 uur bent u welkom bij weer een nieuwe editie. We beginnen dan, net als vandaag, met de cantate van Georg Philipp Telemann. Dank dat u bij ons was en graag tot morgenochtend.

Welkom bij het programma De Wandeling. Dit is de Concertzender. De zomer staat voor de deur en met de zomer breekt ook de tijd aan van vakantie en reizen. Vandaag gaan we luisteren naar muziek die is geïnspireerd door reizen. We beginnen met een lied van Ralph Vaughan Williams uit zijn Songs of Travel. Hier zijn tenor James Gilchrist en pianist Anna Tilbrook met het zevende lied uit de cyclus Whither Must I Wander?

U hoorde Whither Must I Wander uit de liederencyclus Songs of Travel van Rolf Vaughan Williams, gezongen door tenor James Gilchrist met Anna Tilbrook aan de piano. We luisteren naar muziek met reizen als inspiratie. Clara Schumann reisde veel voor haar carrière, vooral haar carrière als pianiste. Na een succesvolle periode in Wenen schreef ze haar Souvenir de Vienne voor piano. We horen nu een uitvoering door Junghwa Lee.

U hoorde pianiste Yung Wah Lee. Ze speelde Clara Schumanns impromptu opus 9, wel bekend als Souvenir de Vienne. Een ander stuk dat als souvenir van een reis werd geschreven is Souvenir de Florence van Peter Iljitsch Tchaikovsky. Dit sextet voor strijkers schreef hij terwijl hij in Florence was om te werken aan zijn opera Schoppenvrouw. We gaan nu luisteren naar een uitvoering door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson.

Dat was het sextet voor strijkers Opus 70 in D-klein, ook wel bekend als Souvenir de Florence, van Piotr Ilyich Tchaikovsky, uitgevoerd door het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. En als u bij de openingsmaten dacht, die muziek ken ik, dan bent u zeer waarschijnlijk een kijker van het programma Podium Klassiek, want daar zijn die openingsmaten de herkenningstune van. Vandaag luisteren we naar muziek geïnspireerd door reizen. Inmiddels zijn meerdere bestemmingen de revue gepasseerd. Hoe die bestemmingen bereikt worden, kan natuurlijk ook in muziek worden gevat. Darius Milhaud schreef Le Train Bleu. Dit stuk, oorspronkelijk balletmuziek, was geïnspireerd door de luxueuze Calais-Méditerranée Express, een nachttrein naar de Côte d'Azur. We luisteren naar twee delen uit Le Train Bleu, gearrangeerd voor piano en gespeeld door Marcel Worms.

U zat even in de nachttrein naar de Côte d'Azur, oftewel u hoorde twee delen uit Le Train Bleu van Darius Milhaud, geïnspireerd door die nachttrein en in deze uitvoering gearrangeerd voor piano. De pianist was Marcel Worms. Vandaag hebben we geluisterd naar muziek geïnspireerd door reizen. We sluiten af met een stuk van de CD American Road Trip van violist Agustín Hadelich. En op deze CD komen verschillende aspecten van de Amerikaanse muziekcultuur voorbij. We luisteren tot het hele uur naar Agustín Hadelich op viool en Orion Weiss aan de piano. Ze spelen Estrellita, gecomponeerd door Manuel Pons en gearrangeerd door de wereldberoemde violist Jascha Heifetz. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van de concertzender of in de app. De wandeling van vandaag werd samengesteld door Maria Aafdink.

Het derde van Mozarts Haydn-kwartetten, gespeeld door het Pro Arte-kwartet. Haydn mocht zich erin verheugen dat al bij leven en welzijn meerdere componisten werken aan hem opdroegen. Ook na zijn dood voelden diverse componisten de drang om hem te eren, direct dan wel indirect. Denk aan de Haydn-variaties van Johannes Brahms. En ter gelegenheid van zijn 100ste sterfdag schreef de Fransman Paul Dukas de Prélude Elegiaque als hommage aan de grote Haydn. U hoort nu die prélude, uitgevoerd door pianist Vincenzo Maltempo.

U luisterde naar de Prelude Elegiac van Paul Dukas, een eerbetoon aan Joseph Haydn. Een zeer Frans eerbetoon, mag ik wel zeggen. We blijven in Frankrijk, waar Maurice Ravel een bijzondere hommage schreef aan de barokcomponist François Couperin, getiteld Le Tombeau de Couperin. Eigenlijk is het een hommage aan alle Franse barokcomponisten. Het zesdelige werk is in eerste instantie geschreven als solostuk voor piano, maar Ravel heeft later van vier delen een orkestversie gemaakt. En weer later zijn er van de twee ontbrekende delen arrangementen gemaakt en toegevoegd. Maar wij draaien nu de vier oorspronkelijke delen. U hoort achtereenvolgens Prelude, Forlan, Rigaudon en Menuet. De uitvoering komt voor rekening van het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Sakari Oramo.

Dat was Ravel's Le Tombeau de Couperin in een uitvoering van het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Sakari Oramo. We begonnen deze aflevering van Tijdsignaal met Mozart en we sluiten in zekere zin ook met hem af. In zekere zin, omdat het dit keer gaat om een steelse hommage aan hem en wel buiten het domein van de klassieke muziek. Een van Mozarts bekendste stukken is de Rondo alla Turca uit zijn 11e pianosonate. Op zijn beurt schreef jazzpianist Dave Brubeck Blue Rondo alla Turk. Een eerbetoon met een mild ironische ondertoon. Hier is Dave Brubeck met saxofonist Paul Desmond, bassist Eugene Wright en drummer Joe Morello.

Dave Brubeck's Blue Rondo à la Turk. Tot besluit nog een mini-hommage waarachter ook een lichte vorm van ironie schuilgaat. Maurice Ravel schreef een kort pianostuk à la manière de Chabrier, een componist die hij overigens zeer waardeerde. Het stuk wordt gespeeld door Jean-Yves Thiboudet. Mijn naam is Paul Bril en ik werd vandaag terzijde gestaan door technicus Jarl van Schie.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Dames en heren, het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. En we beginnen met cantate 23. Het leuke daarvan is dat het een van de eerste cantates is die hij in Leipzig zelf heeft uitgevoerd, toen hij daar net aangesteld was. Het is een heel aangrijpende cantate. Het gaat over twee blinden die smeken om een verlossing, een genezing door Jezus. En dat doen ze heel indringend. En Bach weet dat voortreffelijk weer te geven. Hij trekt eigenlijk hier als een operateske kunde tevoorschijn. Maar dat hadden mensen toen in die tijd helemaal niet door. En ook de mensen in de vorige eeuw hadden daar niet zoveel mee op, helaas. Maar wij gelukkig wel. Du wahrer Gott und Davidsohn, dat is wat die blinden ook uitzingen om Jezus te prijzen en naar zich toe te lokken. Het is geschreven voor de zondag Estomihi. En het is in 1723, dus toen hij net was aangesteld, voor het eerst uitgevoerd in Leipzig. We gaan luisteren naar een uitvoering van Midori Suzuki, de sopraan, de alt Yoshiko Kazu Mera en de tenor Gert Turk, samen met het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaaki Suzuki.

U hoorde Cantate 23, Du wahrer Gott und Davids Zoon, uitgevoerd door Bach-collega in Japan, alleen van Masaki Suzuki met Midori Suzuki, Yoshikazu Mira en Gert Turk. Wij gaan door met onverwacht de harp. Nou, het werd tijd. Natuurlijk prachtig, gespeeld door Lavinia Meijer, die grappig hier uit de buurt komt. En natuurlijk een beroemdheid is geworden. Ze speelt klaversymbolmuziek, de prelude in Fuga C groot, BWV 846. En het komt van de CD Unfolding Lines. Lavinia Meijer.

En wij gaan door met de fluitsonate in E mineur, BBV 1034. Uitgevoerd ook weer door een grootheid, maar uit Duitsland, Emmanuel Pahut. Samen met Jonathan Manson op cello en Trevor Pinnock, ook alweer een grootheid, op klavercimbal.

En wij gaan door met de Franse suite. Dat is de derde in B klein, BBV 8 tot 14. Ja, uitgevoerd ook weer door zo'n grootheid vandaag. Murray Pariah. Allemande, courante, sarabande. Met een trio, anglaise en rugique.

U hoorde de Franse suite nummer 3 in B-klein, uitgevoerd door Murray Pereira op de vleugel. Hans Meerman en ik, Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Oh yeah.

U hoorde de keelklanken van het Touva-ensemble, anno 1995 in het Haagse Corso Theater. Een speellijst vindt u op onze website. 27 jaar later is het nieuwe er wel vanaf. Bovendien is de relatie tussen het Westen en Rusland, waar de keelzang

met muzikale grensverleggers uit het Westen. Heel in het begin werkte ze met de al ernstig zieke Frank Zappa. Later werden de krachten gebundeld met het Kronos Quartet. Ook met La Mystère des Voix Bulgares kwam een samenwerking tot stand. Als zoveel grote namen niet tot aanbeveling strekken, dan weten we het niet meer. Luistert u naar Hun Hur Tu in maart 2022 in Kubus in Leiden.

Zingy-zing.

vereceğim. Şallayın doğru.

Bang Borbon.

Allah, you know,

Thank you. Thank you very much.

Dat was Hun Hür Tü met een concert in het Leidse Kubus. De volledige speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Daar zijn sinds kort ook beide concerten integraal te vinden. Dit was Concertzender Live Archief, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Sem de Jong. Graag tot een volgende keer.

Dit is de concertzender met het programma Classic Jazz. Deze keer het vijfde en laatste deel van onze miniserie over Kid Ory, de uit New Orleans afkomstige trombonist. Ory was rond 1930 teruggekeerd naar Californië. Daar had hij 10 jaar eerder als eerste met zijn Creole Jazzband plaatopname gemaakt. Maar in de jaren 30 probeerde hij ook op andere wijze de kost te verdienen en hij deed dat buiten de muziek, onder andere met een kippenfarm. Rond 1940 begon de belangstelling voor de muziek uit New Orleans weer toe te nemen. In de buurt van New Orleans werd pionier Bunk Johnson herontdekt. En in Californië was het de kring rond trompetist Lou Waters die grote navolging kreeg. Al gauw verschenen de eerste grammofoonplaten hiervan. De opname van Ory uit die tijd, dat we die kunnen horen, hebben we te danken aan Orson Welles. Welles was een alleskunner, een genie. Hij had een paar jaar eerder de beroemde film Citizen Kane gemaakt, vaak beschouwd als de beste film aller tijden. In 1944 had Orson Welles een radioprogramma en hij wilde daarin de authentieke muziek van New Orleans laten horen. Hij vond in de buurt de band die hij daartoe moest hebben. Kid Ory had de meeste leden van zijn oude band bij elkaar getrommeld en Welles haalde ze onder de naam New Orleans All Stars voor de radio. U hoorde hun radiodebuut van 15 maart 1944 en de titel was High Society. De trompetist was Papa Mutt Carey, Ory op trombone en op klarinet niemand minder dan Jimmy Noon, die dus de fameuze klarinetsolo speelde. De ritmegroep bestond uit Buster Wilson, piano, Bud Scott, banjo, Ed Garland, bas en Zutty Singleton, drums. De band speelde in elk

Inmiddels was een andere bekende klarinetist ook naar Californië gekomen. Hij was net als Noon en Whaley in New Orleans geschoold. Dat was Barney Biggert. Biggert was ooit in Chicago bij King Oliver begonnen en vandaar naar Duke Ellington gegaan, waar hij vele jaren had gewerkt. Maar nu was hij in Californië en Wells en Ory besloten hem in Ory's New Orleans Band op te nemen. In de eerstvolgende radio-uitzending in mei 1944 was de bezetting dus als in het begin, maar in plaats van Jimmy Noon was Barney Biggert de klarinettist. U hoort ze nu in Ory's eigen Savoy Blues en vervolgens in Wary Blues.

U luistert naar de Concertzender met het programma Classic Jazz. Dit is de vijfde en laatste uitzending over trombonist Kit Ory. Hij was een pionier die al vroeg uit New Orleans naar Californië verhuisde en daarin al in 1922 grammofoonplaten maakte. Later ging hij naar Chicago en daar werkte hij mee aan een aantal plaatopnamen die als mijlpalen worden beschouwd in de jazzhistorie. Rond 1930 ging hij terug naar Californië en in 1944 begon hij aan zijn tweede muzikale carrière. Hij kwam met zijn oude band voor de radio en opname daarvan vormde de eerste helft van dit programma. Kit Ory stond nu opnieuw in de publieke belangstelling en een paar maanden later maakte zijn band opname voor enkele nieuwe platenlabels. Crescent was het eerste label waarvoor Ory platen maakte onder eigen naam. Het waren zijn eerste commerciële plaatopnamen uit augustus 1944. Tijdelijke klarinetist Barney Biggert was opgevolgd door een andere invaller. Dat was Omer Simeon, die Ory nog kende van hun opname met Jelly Roll Morton van 20 jaar eerder. Ze spelen Get Out of Here, gevolgd door de eerste commerciële uitgave van Blues for Jimmy. Ook Omer Simeon was maar tijdelijk bij Ory en in de derde opname in dit blokje neemt Joe Darrensburg zijn plaats in. Die titel is Creole Song.

Het zo even gespeelde Creole Song en de nu volgende Blues zijn nog uit 1944. Als tweede en derde in dit blokje hoort u Ory's Band in hun eerste opname voor een ander nieuw label. Dat label was Exner en ze spelen Dippermouth Blues, dat u eerder in dit programma al hoorde als Sugarfoot Stomp. De achterkant van die Exner plaats was Savoy Blues, Ory's eigen compositie die u als derde hoort in dit blokje.

Orrie's opname voor Exner vond de plaats in februari 1945. De band nam 4 titels op, u hoorde de eerste 2 al, en nu volgen de laatste 2. Dat waren High Society en Ball in the Jack.

Kid Ory ging met zijn band een glorieuze periode tegemoet. Hij zou nog tientallen LP's volspelen en wereldtournees maken, ook naar ons land. In 1961 maakte hij zijn laatste LP en dat was voor het label Verve. We sluiten deze reeks over trombonist Kid Ory af met een bijzondere opname die zijn Creole Jazz Band maakte in 1946. Dat was voor het label V-Disc. De V-Disc-platen werden wereldwijd verspreid onder Amerikaanse legeronderdelen. Ze speelden slechts één titel, dat was High Society. Kid Ory overleed in 1973, 85 jaar oud.

Dag dames en heren, in deze serie Behind the Dykes staat maandelijks een jazzmuzikus centraal die toonaangevend was of dat nog steeds is. In de uitzending van vandaag is dat zangeres Mirjam van Dam. Zij werd op 22 april 1970 in Amsterdam geboren, studeerde in 1999 cum laude af aan de conservatoria van Hilversum en Amsterdam en behaalde in 2011 een diploma dirigeren aan het Utrechtse Conservatorium. Ze presenteert verhalende muziekvoorstellingen, dirigeert verschillende koren en geeft zangles. Ze is zangeres bij de Happy Feet Orchestra en de Jewish Jazz Band en zingt met de vocal group Four Voices. We beginnen nu met enkele nummers van haar album Dead Singers Society. Op dit album zingt ze, begeleid door pianist Ed Bouquet, stukken die bekend zijn geworden in de uitvoering van 6 zangeressen, bij wie het leven niet over rozen ging en daar uiteindelijk zelfs aan zijn bezweken. Billie Holiday, Amy Winehouse, Etta James, Janis Joplin, Judy Garland en Whitney Houston. U hoort de stukken I Just Wanna Make Love to You, At Last, God Bless the Child, Mercedes-Benz en Poor Little Rich Girl.

U luisterde naar de soundtrack van de film Mary Magdalene. We gaan snel door met de soundtrack van Chernobyl. Deze gespannen, naargeestige soundtrack speelt een integrale rol in het overweldigende, claustrofobische drama van de serie. Haar soundtrack manipuleerde Hildur met omgevingsgeluiden die ze opnam in een verlaten elektriciteitscentrale. De melodieën in de soundtrack zijn verweven met geluiden van deuren, pompen, reactorhallen en turbinezagen. En de soundtrack werd geprezen voor de manier waarop het naadloos integreert in de serie.

We sluiten af met twee van de meest recente soundtracks van Hildur Guðnadóttir. Die van de films Joker en de opvolger Joker Folie à Deux. Deze broeierige muziek lijkt te dreunen door de straten, vol onheilspellende lage strijkers en pulserende bassen. Doemstemmen van een innerlijke oorlog. De muziek vult de immense spanning aan die zich afspeelt in het hoofd van de hoofdrolspeler Arthur Fleck. De muziek staat misschien wel symbool voor de verslechtering van diens welzijn. In de tweede film, Folie à Deux, bouwt componist Guðnadóttir voort op de beklemmende stijl uit de eerste Joker-film. Met zware cello's, dreigende orkestklanken en emotionele melodieën.

En met de soundtracks van de twee Joker-films komen we aan het einde van deze aflevering van Cinematek over de IJslandse componist en muzikus Hildur Gunnladóttir. Cinematek werd samengesteld door Robin Polm met dank aan Muziekweb. De speellijst vindt u op onze website concertzender.nl.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live opname. En in deze uitzending is dat allereerst een opname die we hebben gemaakt op 20 september 2025 in het Walter Maashuis te Bilthoven door technicus Wijnand de Groot. Het Walter Maashuis in Bilthoven is begin 20e eeuw gebouwd voor de componist Julius Röntgen. Het wordt ook wel het Gaudiamushuis genoemd en er worden bijna wekelijks concerten aangeboden. Zowel klassiek, jazz als wereldmuziek. Wij hebben daar een opname gemaakt van het duo Lisanne Soeterbroek, viool, en Ketevan Shaurumashvili aan de piano. Ze begonnen met de Sonate Grand Duo van Franz Schubert. Dit werk is ook bekend als de vierde vioolsonate en is gecomponeerd in 1817.

Dat was de vierde vioolsonate van Schubert. In een uitvoering door het duo Lisanne Soeterbroek aan de viool en Kitte van Jaromashvili aan de piano. Ze gaan nu verder met een werk van Robert Schumann. De sonate voor viool en piano nummer 1 in A klein, opus 105.

U hoorde de eerste sonate, opus 105, van Robert Schumann. Het concert vervolgt met twee werken van Astor Piazzolla. Allereerst een vioolétude, daarna het werk Tanti anni prima, hier in een versie voor viool en piano.

U hoorde een tweetal werken van de Argentijnse tango-componist Astor Piazzolla. Pianiste Kitte van Cherumashvili voerde samen met altvioliste Annemarie Konijnenburg een werk uit van de Beeldhovense componiste Rita Heijmans. De titel van het werk is Stuzzicante en dat betekent zoveel als eetlustwekkend, prikkelend of verleidelijk. Deze verleiding heeft twee delen.

Dat was Stuzzi Cante van Rita Heijmans. Het laatste werk vanuit het Walter Maashuis in Bilthoven. Maar niet het laatste werk van deze editie van Concertzender Live Nieuw Klassiek. Want wij hebben nog meer moois voor u in petto. En wel een concert dat op 1 april 2026 in de Martinikerk te Groningen werd opgenomen door onze technicus Jaap Zijp. U gaat luisteren naar de Bach-kantate nummer 1083, Tienige Höchste Meine Sünden, aangevuld met koraalvoorspelen. De uitvoerenden zijn Cécile van der Sant, mezzosopraan, en Johanna de Zomer, sopraan, samen met de broers Uwe en Sibold de Jong, die beide een kofferorgel bespelen.

Dit is de Concertzender met Ongehoord. Het programma met onlangs verschenen nieuwe muziek. Op het label Kairos verscheen een nieuwe cd van de Amerikaanse componist Michael Hirsch, geboren in 1971, met daarop voornamelijk werken voor altviool en fagot. De uitgave bevat ook het korte, maar indrukwekkende Miserere Mei Domine uit 2022 voor sopraan, viool en fagot. In dit werk wordt de ervaring van verlies verkend. Hirsch liet zich daarbij inspireren door composities van Zweelinck en Schumann, werken die, net als zijn eigen muziek, worden gekenmerkt door een innerlijke noodzaak tot scheppen. U hoort A. Jung Hong, sopraan, William Overcash, viool, en Ben Roydell Ward, fagot.

U hoorde Miserere Mei Domine uit 2022 van de Amerikaanse componist Michael Hirsch. Recent verscheen op het Duitse label Neos het album Skies van de Duitse componist Walter Zimmermann, geboren in 1949. De uitgave bevat muziek voor solo altviool. De eerste twee tracks, beide getiteld Die Sorge geht über den Fluss, werden gecomponeerd in respectievelijk 1993 en 2000. In 2024 werd het tweede deel ingrijpend herzien. De werken zijn gebaseerd op de 220ste fabel van de Romeinse schrijver Hyginus over de oorsprong van de mens. Daarin steekt de godin Cura een rivier over en vindt aan de overkant kneedbare klei waaruit ze de eerste mens vormt. Met hulp van Jupiter wordt vervolgens leven ingeblazen in deze menselijke gestalte. De muziek reflecteert op het idee dat zorg, of cura, een wezenlijk onderdeel vormt van het menselijk bestaan. Het werk kan worden gehoord als een meditatie over kwetsbaarheid en de beperkte duur van het leven. Zimmermann liet zich daarbij inspireren door de Duitse filosoof Hans Blumenberg en diens beeld van de mens als een schipbreukeling in een wereld vol toeval. Deze existentiële onzekerheid wordt in de muziek voelbaar gemaakt door sobere lijnen en een sterke concentratie op de individuele toon. Beide delen verklanken als het ware de bewegingen van het denken, balancerend tussen orde en vrijheid. U hoort nu Die Sorge geht über den Fluss, uitgevoerd door altvioliste Julia Rebecca Adler.

Well, I'm a political man, and I practiced what

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en ook dit keer begon ik weer met een nieuwe cd. John F. Klaver, gitarist en componist, heeft een derde deel uitgebracht in een serie die hij noemde The Organic and Sustainable Sessions. Dit was een akoestisch solostuk dat hij opnam in de finale van de International Blues Challenge 2025 in Memphis. En dat stuk heette Politician. Sluit mooi aan bij de volgende muziek. En overigens laat ik je zometeen nog meer muziek horen van John. En dan ook met zijn band van diezelfde cd. Maar nu naar een aflevering in onze serie Pocket Concerts. Je weet wel, die kleine concerten die we opnemen in de studio van de Concertzender in Utrecht, in samenwerking met World of Jazz en Nederlands Jazzarchief. Buma Cultuur in Jazz steunt zoals je weet Nederlands copyright, maar dat wil niet per se zeggen dat de componisten ook Nederlands moeten zijn. Ze zijn wel allemaal aangesloten bij Buma Stemra. En dat geldt onder andere voor bassist en componist River Adomite. Zeer geëngageerde muziek met de groep Flatland Prayer, met Antonia Moreno Glasgow trompet en Liva Dumpe vocals. En ik verwijs je gelijk even naar deze website, injazz.nl, injazz.nl, want daar kun je een uitgebreid interview lezen met River, gemaakt door Mark van Schaik. Overigens, ik praat zometeen ook nog even met River, na de opnames die wij maakten op 23 maart jongsleden. De stukken die je gaat horen zijn Swamp, Fascisme en Brute Samenleving, een gedicht van Sonja Prins. Daarna The Tele-Evangelist, My Baby Shut Me Down, If Not For You. Maar we beginnen met Gold Rush. River Adomite, Antonio Fascisme en Brute Samenleving, een gedicht van Sonja Prins. Daarna The Tele-Evangelist, My Baby Shut Me Down, If Not For You. Maar we beginnen met Gold Rush. River Adomite, Antonia Moreno Glasgow, Liva Dumpe, Flatland.

Zodra je het wel gelooft en je hart er niet meer in zet, wordt alles wat je produceert decoratief. Of liberaal of vrijzinnig. Dat kan heel aardig zijn, maar is bijvoorbeeld in geen enkel opzicht opgewassen tegen het fascisme dat zelf met decor speelt. Boven een brute samenleving van moordlust, exaltatie en eigenwaan.

baby, I'm burning. I'm burning, baby, I'm burning.

fighting, baby, I'm fighting, baby.

That is my... Well, my baby shut me down.

John F. Klaver van de Organic and Sustainable Sessions, volume 3. Dit stuk was By Your Side. En voor meer informatie, je weet het, mail me maar, co@injazz.nl. co@injazz.nl. En ik ga de komende weken nog wel vaker muziek van John laten horen. Ja, je hoort zijn saxofoon elke aflevering aan het einde van de uitzendingen. Namelijk dat stuk Music for Blueshorn van The Preacher Man, een compositie van Efrem Trujillo. Hij speelt dat stuk op een speciale saxofoon. En hij heeft de saxofoons ook bij zich voor een trio met Eran Har-Even gitaren en Sven Schuster contrabas. En zij brachten zeer recent een cd uit en die heet Three Part Harmony. Efrem Trujillo, Three Part Harmony. En daar laat ik je nu tot slot een aantal stukken van horen. Seven Daily Sins, daarvoor Say What, en ik open met Ines Maria, allemaal composities van Efrem. Maar eerst bedank ik je mede namens Mark van Schaik, het hele Buma Cultuurteam en de medewerkers van Pocket Concerts voor het luisteren. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog gedag allemaal.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.